brief van mij had, al die pad van Wolmeren stad. Ik voel al die dankheid, die brief uit dat.

durante tema coronavirus, de met van ik had erop op wat de tegen toch op het tapen ja, de nuwakte, de maas, de tamme, ik had toch op de jana.